0: Dus hang aan. Dit is Frankie waar ik vanaf aan doe.
1: Over en zo doe ik het.

0: Hello.
1: Nou, ja, dus uit u zag voor zijn
0: doel. Ik ben van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad van de raad